volta del turno da tutto Amazon. Sorry, ik heb al de tijd alleen maar kabel gesproken. Terwijl er zijn weer een paar Nederlandse mensen die. Sorry, ik was helemaal echt een kabel. Voor het gevoel was gewoon een kabel. Bedankt, sorry. Ik heb niet zo, dit is mijn. Max voor mijn privacy. Hier op eens. Presentem-nos, Nenentinho, atentos, Nenentinho. E aqui é responsável, Nenentinho.